0: ook maar ga je dat weet je maar dat je dan dus die tax kan dat je was die je en dus kan maar ga je dat beschadigd zijn dat er nog uden is te maken wat maakt ook ga je kun je wat pakken goed dan en dus ga je was als ik dat was als ik na je niet was als bij je dat iets te doen dat je kan ook ga je dat beschadigd als ik dat beschikken ga als ik dat was als ik dat beschikken niet aan hem maar ga je als ik iets te doen dat je kan ook dat je ze bij women je is meen is te kunnen tegen ons en dus ga je mamen ga je als ik dat juks kun ook ga je dat soms dan op en tens gaat je te moet zijn hoe zou dat zou dat je gaat je eastman ook hij niet genoeg goed te gaan dat erin ook hij dat gaat je is kun dat tegen ons zijn hoe zou ik dat jocks kon hij gaat dat om 100% chance maar hij is te moet gaan big stel maar hij het het tens gaan dat erin kijk hoe dat LG4 kan je op schouw dat je kan is kun dat tegen ons zijn hoe zou ik dat was is kun en zie hij niet genoeg het tens gaan dat erin dat gaat je maar hij is kun dat was asking the scout it's still got I would actually got the was scout okay struggle the scout that my man your scout ook ja in jet steeds gaan dat erin ook was kijken is nemska is gaan dat erin ook zei en dus zei is goed dat demon ni sa sa bij het scout still gaan dat erin ook hij de scout dat scout min hij is goed dat demon it's still okay. I had yeah, great tomorrow. I had some students to get. I had double schedule. Okay, it's still that Gus I had bomb swab and it's a go up. Okay, big still. My had it's still going. This one. Okay, Udema guy had which I believe was one of Pimis Disney. Shibugamo is going to take notes. I had and this. I have Osas got the Yokskun. I had got some 1% chance. My had is the most okay. And you saw sub. I had it's still going. That's going. Okay. Hij dat beschadigd is, kan ook nog zijn als ik dat de moon. Ja, ik weet hem ook al iets tegen hij het dat nummer stuurt te gaan stapschen. Ook nu staat bij hij is iets tegen dat jongen. Ook hoe dan met hem is, kan ook nog zijn als ik dat de moon. En dus ook hij een beetje staat bij hij is iets tegen dat jongen. Ook hij dat beschadigd mijn hij is dat de moon. Ook hij ja, ik weet hem ook al dat hij iets tegen dat nummer stuurt te gaan dat beschadigd. Ook niet staat bij hij is iets tegen dat jongen. Ook hoe dat staat Valdor Amos is going to take notes and this say has got the demon what I am okay that's about to ask the demon and this okay that yok scott say the do I have a potato to get a gum and stomped on a percent chance chase to much go ook niet zo nauw dat je steeds kan dat je ook niet zo nauw na je dat de tax ook de beschadigd is je nog tegen ons zei was als ik de jocks kon na je dat soms dan een percent chance maar je hebt dus het moest ja goed te mogen ga je dat pas kan ga je stel dat nam stuurt je gaat de beschadigd goed als heb je het steeds kan dat je ook maar goed dat je wel moet dat je man wel laat ook is je nog tegen ons zei de beschadigd en dus zei je nog tegen ons zei was als ik de Yoks kun, I had named on a percent chance, my guy, Jace, the most great still, Yag with moon, I had the num still sugar, what I have, Taji Sugaja, Nistun Nish, my guy, it's dead gone, dead again. Okay, had the Piscaja, Sugno, Teganot, I was asked the Yoks kun, named on a percent chance, my guy, Jace, the most great still, Yag with moon, that num still sugar, I would dark Sidago, it's still, okay, and Yan subs, great still gone, dead again. Ok, much still, then Mulet is Gno Teganot, I had this, I had. Ik heb mijn mens de jokskun. En bekstel sub. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik heb mijn mens in de jokskun. Ik kan dus aan wat dat zijn dus.
1: Wat jij mee wil pakken is egoïstische noord kan het meeg.
0: Ook mag ik het dat we het maar te ook aan mijn begin te gaan dan hij had dat weet maar dat hij had dan guys switch kan de juice en dat is kunnen tegen ons ik weet nog hij Ai he, nem dyn nhw'n tothogar gyda bydau he, tyl dyma o dyda te bas nes ti, it's Ronald Reagan. Yn gwybod dyddau he, ni so ten datwm dyr mi newg a'i swyt a ddiw ddaswn na he, di bwyn ma tiw. Ewg a'i he, begs dem dyn nhw a'i he, nes dyddau he, di ddibyn e si te go. Ewg yn yw ma gai he, ewg yn yw gai beg dyw'n gyda'n gais swyt a'i he, yn dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n dyw'n